0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot 3 waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde 1 fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België-Senegal 3-2. En we gaan naar de 8e finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. Radio Oost-West weerbericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een zieke wagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een zieke wagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra zieke wagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weer bericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot 3 waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde 1 fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België-Senegal 3-2. En we gaan naar de 8e finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. Radio Oost-West, weerbericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: mooie muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. In 1928 wordt aan de Menepoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Het was een eerbetoon aan alle gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, die dan 10 jaar eerder geëindigd was. Nu is de Last Post een eerbetoon aan alle gesneuvelden. Sinds 2 juli 1928 wordt het elke avond om 8 uur 's avonds geblazen. Behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er geen Last Post geblazen. In 1959 vindt het huwelijk plaats van prins Albert en Paola Ruffo di Calabria. Zijn broer Boudewijn was dan net koning. Albert en Paola leerden elkaar kennen in het Vaticaan, waar ze de kroning van paus Johannes de 23ste bijwoonden. Het paleis wou het huwelijk laten inzegenen door de paus, maar de regering, onder leiding van premier Gaston Eyskens, weigerde dit. In 1985 vindt Live Aid plaats. Dat was een reeks van synchroon lopende benefietconcerten wereldwijd. De Aid stond voor hulp in de vorm van financiële steun voor Afrika. Dag op dag, 20 jaar later, op 2 juli 2005, vond Live Aid plaats, een soortgelijk benefietconcert wereldwijd. De Aid verwees hier naar de 8 belangrijkste industrielanden, de G8. Live Aid vroeg aan die 8 landen een kwijtschelding voor de ontwikkelingslanden. Beide benefietconcerten waren een initiatief van Bob Geldof en Major. De G8 is sinds 2014 de G7, want Rusland werd geschorst wegens de Krimcrisis. Op 2 juli 1566 is Nostradamus overleden, vandaag 460 jaar geleden. Hij was een Franse apotheker en werd ook dikwijls als arts genoemd, omdat hij een artsenopleiding volgde in de faculteit geneeskunde van Montpellier, maar er uiteindelijk wel werd uitgezet. Naast zijn medische achtergrond beoefende hij ook astrologie. Nostradamus is vooral bekend als ziener en auteur van Les Prophéties. Volgens zijn aanhangers voorspelde hij gebeurtenissen zoals wereldoorlogen en het communisme. Een van zijn opmerkelijkste voorspellingen was de komst van een Europeaan met de naam Schirijn die langdurige wereldvrede zou brengen. Sceptici wijzen erop dat zijn uitspraken vaag zijn en gemakkelijk aan hedendaagse situaties kunnen worden aangepast. Zijn werk, Les Prophéties, bestaat uit ongeveer 3525 versen van elk 4 regels, zogenaamde kwatrijnen. De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt met 6 kogels doodgeschoten vandaag in 1994. Enkele dagen eerder maakte hij in de wedstrijd voor de eindronde van het WK voetbal in 1994 een fatale own goal, waardoor Colombia werd uitgeschakeld. Zijn moordenaar kreeg 43 jaar cel, maar kwam na 11 jaar, in 2005, vroegtijdig vrij wegens goed gedrag. Nog altijd wordt Escobar in zijn land op 2 juli herdacht. In 1778 overlijdt de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Hij was de grondlegger van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zijn roman Émile had een grote invloed op de pedagogie. Daarin verkondigde hij zijn visie dat de mens van natuur goed is en het de taak is van de opvoeding om dat goed te houden. Hij was er ook van overtuigd dat de mens zich verstopte achter een masker. Wat hij is, is niets. Wat hij lijkt, is alles, zei hij. Bovendien schreef Rousseau al een eeuw voor Karl Marx dat het privébezit de wortel is van alle kwaad. Morgen overlijden 2 bekende muzikanten van de Club van 27, namelijk Jim Morrison van de Doors in 1971 en in 1969 de stichter en gitarist van de Rolling Stones, Brian Jones. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een zieke wagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een zieke wagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra zieke wagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, weer bericht. We starten met zon, later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot drie waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde één fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België, Senegal, 3-2. En we gaan naar de achtste finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. Radio Oost-West, weer bericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: nieuws. Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot drie waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde één fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België-Senegal 3-2. En we gaan naar de achtste finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. Radio Oost-West, meer bericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.
2: Radio Oost-West.
4: Ik heb geen

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
1: Interieur Verkest uit Wingene.
0: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene, the place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.

0: Radio Oost-West.
1: De wakkere wekker.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-loopschool, de Sint-Lutgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest weerbericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.

0: de zonnigste muziek.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-loopschool, de Sint-Lutgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radio-oost-west.be.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het was een waanzinnige WK-comeback gisteravond. De Rode Duivels klopten Senegal na een rollercoastermatch. Die eindigde met een penaltytreffer van Tielemans. Daar was het bijzonder spannend of we die penalty wel gingen krijgen of niet. De scheidsrechter werd dan uiteindelijk toch naar de VAR geroepen, ging zelf kijken, ging nog eens kijken en uiteindelijk kregen we die penalty. Jawel. België scoorde dus 3-2 en dat betekent dat we naar de 8e finales gaan. Het WK is dus nog niet voorbij. Vlaams minister van Mobiliteit en Havens, Annick de Ridder, heeft na maandenlange onderhandelen een akkoord gesloten met de loods over de pensioenhervorming. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister na een berichtgeving in de Gazet van Antwerpen. Wat er precies is overeengekomen is nog niet duidelijk, maar dat zal de volgende uren wel duidelijk worden. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het provinciehuis in Gent een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales in Nederland. Terneuzen is nog altijd een van de mogelijke locaties en omdat die stad vlak bij de grens ligt, wil Nederland ook de Vlamingen actief betrekken bij het beslissingsproces. Want wij willen open en transparant communiceren, aldus Nederland. Iran heeft gisteravond het einde aangekondigd van de ronde van indirecte en technische onderhandelingen in Qatar in het kader van het voorakkoord met Amerika. De vice-minister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharigabadi, die naar Doha was gereisd om toezicht te houden op de uitvoering van de bepalingen van het voorakkoord, heeft het eind van de verspreking aangekondigd. Beide partijen zijn nu overeengekomen om straks een communicatiekanaal in te stellen om eventuele schendingen van het voorakkoord te melden en in kaart te brengen. Er wordt dus nog gepraat. Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We beginnen met zon, maar in de namiddag mogelijk toch wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm met temperaturen rond 26 graden. 's Nachts koelt het af naar zo'n 17 à 18 graden en dat is mooi slaapweer.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
7: Neem contact met Radio Oost-West
8: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
7: Mail ons op info@radiooostwest.be.
9: Radio Oost-West.
8: Oost-Westland.

0: ない。
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-loopschool, de Sint-Lutgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
4: Radio Oostwest.
5: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.
5: Van Aalter
4: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Welkom bij Radio Oost-West.

0: De mooie muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. In 1928 wordt aan de Minnepoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Het was een eerbetoon aan alle gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, die dan 10 jaar eerder geëindigd was. Nu is de Last Post een eerbetoon aan alle gesneuvelden. Sinds 2 juli 1928 wordt het elke avond om 8 uur 's avonds geblazen. Behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er geen Last Post geblazen. In 1959 vindt het huwelijk plaats van prins Albert en Paola Ruffo di Calabria. Zijn broer Boudewijn was dan net koning. Albert en Paola leerden elkaar kennen in het Vaticaan, waar ze de kroning van paus Johannes de 23ste bijwoonden. Het paleis wou het huwelijk laten inzegenen door de paus, maar de regering, onder leiding van premier Gaston Eyskens, weigerde dit. In 1985 vindt Live Aid plaats. Dat was een reeks van synchroon lopende benefietconcerten wereldwijd. De Aid stond voor hulp in de vorm van financiële steun voor Afrika. Dag op dag, 20 jaar later, op 2 juli 2005, vond Live Aid plaats, een soortgelijk benefietconcert wereldwijd. De Aid verwees hier naar de 8 belangrijkste industrielanden, de G8. Live Aid vroeg aan die 8 landen een kwijtschelding voor de ontwikkelingslanden. Beide benefietconcerten waren een initiatief van Bob Geldof en Major. De G8 is sinds 2014 de G7, want Rusland werd geschorst wegens de Krimcrisis. Op 2 juli 1566 is Nostradamus overleden, vandaag 460 jaar geleden. Hij was een Franse apotheker en werd ook dikwijls als arts genoemd, omdat hij een artsenopleiding volgde in de faculteit geneeskunde van Montpellier, maar er uiteindelijk wel werd uitgezet. Naast zijn medische achtergrond beoefende hij ook astrologie. Nostradamus is vooral bekend als ziener en auteur van Le Prophétie. Volgens zijn aanhangers voorspelde hij gebeurtenissen zoals wereldoorlogen en het communisme. Een van zijn opmerkelijkste voorspellingen was de komst van een Europeaan met de naam Schirijn die langdurige wereldvrede zou brengen. Sceptici wijzen erop dat zijn uitspraken vaag zijn en gemakkelijk aan hedendaagse situaties kunnen worden aangepast. Zijn werk, Le Prophétie, bestaat uit ongeveer 3525 versen van elke 4 regels, zogenaamde kwatrijnen. De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt met 6 kogels doodgeschoten vandaag in 1994. Enkele dagen eerder maakte hij in de wedstrijd voor de eindronde van het WK voetbal in 1994 een fatale own goal, waardoor Colombia werd uitgeschakeld. Zijn moordenaar kreeg 43 jaar cel, maar kwam na 11 jaar, in 2005, vroegtijdig vrij wegens goed gedrag. Nog altijd wordt Escobar in zijn land op 2 juli herdacht. In 1778 overlijdt de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Hij was de grondlegger van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zijn roman, Émile, had een grote invloed op de pedagogie. Daarin verkondigde hij zijn visie dat de mens van natuur goed is en het de taak is van de opvoeding om dat goed te houden. Hij was er ook van overtuigd dat de mens zich verstopte achter een masker. Wat hij is, is niets. Wat hij lijkt, is alles, zei hij. Bovendien schreef Rousseau al een eeuw voor Karl Marx dat het privébezit de wortel is van alle kwaad. Morgen overlijden 2 bekende muzikanten van de Club van 27, namelijk Jim Morrison van de Doors in 1971 en in 1969 de stichter en gitarist van de Rolling Stones, Brian Jones. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.
4: Je zegt, zou jij...

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het was een waanzinnige WK-comeback gisteravond. De Rode Duivels klopten Senegal na een rollercoastermatch. Die eindigde met een penaltytreffer van Tielemans. Daar was het bijzonder spannend of we die penalty wel gingen krijgen of niet. De scheidsrechter werd dan uiteindelijk toch naar de VAR geroepen, ging zelf kijken, ging nog eens kijken. En uiteindelijk kregen we die penalty. Jawel, België scoorde dus 3-2. En dat betekent dat we naar de 8e finales gaan. Het WK is dus nog niet voorbij. Vlaams minister van Mobiliteit en Havens, Annick de Ridder, heeft na maandenlange onderhandelen een akkoord gesloten met de loodsen over de pensioenhervorming. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister na een berichtgeving in de Gazet van Antwerpen. Wat er precies is overeengekomen is nog niet duidelijk, maar dat zal de volgende uren wel duidelijk worden. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het provinciehuis in Gent een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Terneuzen is nog altijd een van de mogelijke locaties en omdat die stad vlak bij de grens ligt, wil Nederland ook de Vlamingen actief betrekken bij het beslissingsproces. Want wij willen open en transparant communiceren, aldus Nederland. Iran heeft gisteravond het einde aangekondigd van de ronde van indirecte en technische onderhandelingen in Qatar in het kader van het voorakkoord met Amerika. De vice-minister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharigabadi, die naar Doha was gereisd om toezicht te houden op de uitvoering van de bepalingen van het voorakkoord, heeft het eind van de verspreking aangekondigd. Beide partijen zijn nu overeengekomen om straks een communicatiekanaal in te stellen, om eventuele schendingen van het voorakkoord te melden en in kaart te brengen. Er wordt dus nog gepraat. Radio Oost-West, weerbericht. De weersverwachting, we beginnen met zon, maar in de namiddag mogelijk toch wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm, met temperaturen rond 26 graden. 'S Nachts koelt het af naar zo'n 17 à 18 graden en dat is mooi slaapweer.
2: Welkom. Radio
3: Oost-West. Bij Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visit Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radio-oost-west.be.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
1: Interieur Verkest uit Wingene.
0: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
4: Verlaat me nooit.
3: Johan Veugelus.
5: Ik was nooit een Casanova.
3: Herbert.
6: Jij blijft mij altijd verbazen.
3: Lisa Delbo.
7: Alles van mij is liefde. Heb de liefde lief.
3: En de Romeo's.
8: Viva de Romeo's.
3: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
9: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
10: Radio Oost-West.
9: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten.

0: te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-loopschool, de Sint-Lutgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor 2 goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
2: Radio Oostwest.
4: Verfrissend lekker.
5: Welkom bij Radio Oostwest.
6: Muziek bij de lunch.
4: Je maakt een goede keuze.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag. Radio Oost West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Marialoopschool, de Sint-Ludgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor 2 goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, weer bericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is meer duidelijkheid over het drama op Antwerpen-Linkeroever. De 5 slachtoffers van de appartementenbrand zijn geïdentificeerd als 5 vrouwen. 4 van hen waren bewoonsters. Het 5e slachtoffer was op bezoek. Over een uur krijgen de overlevende bewoners extra informatie tijdens een bijeenkomst. Tientallen Nederlandse jongeren worden elk jaar seksueel uitgebuit in ons land. Het Nederlands Centrum Kinder- en Menshandel trekt aan de alarmbel en spreekt van een groot probleem met tienerprostitutie, voornamelijk in Antwerpen. De afgelopen 2 jaar zijn er minstens 99 slachtoffers geteld. Het centrum eist een betere politionele samenwerking tussen België en Nederland. De politie voert de druk op drugsbezit fors op tijdens Rock Werchter. Inspecteurs controleren dit jaar niet meer alleen rond de festivalweide, maar vatten festivalgangers nu ook direct bij aankomst op de campings met cannabis, cocaïne en ketamine. Brandstoftanken wordt morgen flink duurder. Voor een liter benzine 95 betaalt u 4 cent meer, tot 1,85 euro aan de pomp. Benzine 98 stijgt met 7 cent tot een maximumprijs van 1,96 euro

€1,50 per liter. In Thailand heeft een kind met een vrachtwagen van zijn ouders ingereden op een religieuze processie. Zeker 8 boeddhistische monniken kwamen om, 10 anderen raakten gewond. En Maria en Mark blijven de meest voorkomende voornamen in ons land, blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt momenteel bijna 97.000 Maria's en 60.000 Marken. Radio Oost-West, meer bericht. Het weer vandaag wisselen zon en wolken af met veel wind en lokale bui bij 24 graden maximum. Morgen verloopt zonniger met temperaturen rond 25 graden.

Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van een hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen

zoals je in Ida boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: 3, 4 en 5 juli. De Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7:00 uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-loopschool, de Sint-Lutgardi-school en de Sint-Amandus-school, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en

0: sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af met veel wind en lokaal regen bij 24 graden. Morgen verloopt zonnig en zomers tot 25 graden.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: De mooie muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. In 1928 wordt aan de Menepoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Het was een eerbetoon aan alle gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, die dan 10 jaar eerder geëindigd was. Nu is de Last Post een eerbetoon aan alle gesneuvelden. Sinds 2 juli 1928 wordt het elke avond om 8 uur 's avonds geblazen. Behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er geen Last Post geblazen. In 1959 vindt het huwelijk plaats van prins Albert en Paola Ruffo di Calabria. Zijn broer Boudewijn was dan net koning. Albert en Paola leerden elkaar kennen in het Vaticaan, waar ze de kroning van paus Johannes de 23ste bijwoonden. Het paleis wou het huwelijk laten inzegenen door de paus, maar de regering, onder leiding van premier Gaston Eyskens, weigerde dit. In 1985 vindt Live Aid plaats. Dat was een reeks van synchroon lopende benefietconcerten wereldwijd. De Aid stond voor hulp in de vorm van financiële steun voor Afrika. Dag op dag, 20 jaar later, op 2 juli 2005, vond Live Aid plaats, een soortgelijk benefietconcert wereldwijd. De Aid verwees hier naar de 8 belangrijkste industrielanden, de G8. Live Aid vroeg aan die 8 landen een kwijtschelding voor de ontwikkelingslanden. Beide benefietconcerten waren een initiatief van Bob Geldof en Major. De G8 is sinds 2014 de G7, want Rusland werd geschorst wegens de Krimcrisis. Op 2 juli 1566 is Nostradamus overleden, vandaag 460 jaar geleden. Hij was een Franse apotheker en werd ook dikwijls als arts genoemd, omdat hij een artsenopleiding volgde in de faculteit geneeskunde van Montpellier, maar er uiteindelijk wel werd uitgezet. Naast zijn medische achtergrond beoefende hij ook astrologie. Nostradamus is vooral bekend als ziener en auteur van Le Prophétie. Volgens zijn aanhangers voorspelde hij gebeurtenissen zoals wereldoorlogen en het communisme. Een van zijn opmerkelijkste voorspellingen was de komst van een Europeaan met de naam Schirijn die langdurige wereldvrede zou brengen. Sceptici wijzen erop dat zijn uitspraken vaag zijn en gemakkelijk aan hedendaagse situaties kunnen worden aangepast. Zijn werk, Le Prophétie, bestaat uit ongeveer 3525 versen van elk 4 regels, zogenaamde kwatrijnen. De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt met 6 kogels doodgeschoten vandaag in 1994. Enkele dagen eerder maakte hij in de wedstrijd voor de eindronde van het WK voetbal in 1994 een fatale own goal, waardoor Colombia werd uitgeschakeld. Zijn moordenaar kreeg 43 jaar cel, maar kwam na 11 jaar, in 2005, vroegtijdig vrij wegens goed gedrag. Nog altijd wordt Escobar in zijn land op 2 juli herdacht. In 1778 overlijdt de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Hij was de grondlegger van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zijn roman, Émile, had een grote invloed op de pedagogie. Daarin verkondigde hij zijn visie dat de mens van natuur goed is en het de taak is van de opvoeding om dat goed te houden. Hij was er ook van overtuigd dat de mens zich verstopte achter een masker. Wat hij is, is niets. Wat hij lijkt, is alles, zei hij. Bovendien schreef Rousseau al een eeuw voor Karl Marx dat het privébezit de wortel is van alle kwaad. Morgen overlijden 2 bekende muzikanten van de Club van 27, namelijk Jim Morrison van de Doors in 1971 en in 1969 de stichter en gitarist van de Rolling Stones, Brian Jones. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
2: Radio Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De Russische president Poetin is door zijn hoogste militaire commandant op de hoogte gebracht van de massale Russische aanval op Kiev vannacht, zegt Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, in een telefoongesprek met journalisten. Gevraagd naar mogelijk nieuwe Europese sancties tegen Rusland, zei Peskov dat Rusland de druk op Oekraïne zal blijven opvoeren om zijn doelen te bereiken. Volgens Peskov drijft Europa de spanningen op en kan Rusland dergelijke acties niet langer meer reageren. Wat hij daar precies mee bedoelde is niet helemaal duidelijk. In Kokseide zijn gisteravond een 30-tal mensen de duinen ingetrokken om woekerplanten uit te trekken. Woekerplanten zijn exotische plantensoorten die hier niet thuis horen. Denk aan de Aziatische rimpelroosstruik of de mahonie uit Amerika. Natuur en Bos verwijdert die woekerplanten in de duinen met grote kranen en zeven. Nadien controleren ze nog eens of er geen planten zijn achtergebleven. Het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere drugsorganisaties en onderzoekers van de UGent pleiten voor een wettelijk afdwingbaar totaalverbod op alle gokmarketing en sponsoring. Gokoperatoren worden namelijk steeds creatiever in het omzeilen van de wetgeving. In Ingelmunster is een stalen brugdek van de Liesbrug aangekomen. Dat is de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over het kanaal Roeselare-Leien. De vorige brug werd enkele jaren geleden afgebroken omdat ze in slechte staat was. Het nieuwe dek kwam helemaal vanuit Genk overgevaren en is 70 meter lang, 3,7 meter breed en 5 meter hoog. Sinds oktober 2023 heeft Israël zeker 235 Palestijnse kinderen op de bezette westelijke Jordaan-oever doodgeschoten. In geen enkel geval werd nadien iemand vervolgd, blijkt uit een nieuw rapport van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Bethlehem. De straffeloosheid en het gebrek aan internationale reactie maken dat het doden van Palestijnse kinderen routine is geworden voor Israël, zo zegt men. Radio Oost-West, weerbericht. De weersverwachting blijft vandaag bewolkt met hier en daar plaatselijk een druppeltje regen. Temperaturen rond 22 graden. Morgen na een regenachtige voormiddag krijgen we toch meer de zon te zien. En de temperaturen lopen dan op naar zo'n 26 graden. Dat is trouwens ook voor het weekend zo.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelus.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
6: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
7: Neem contact met Radio Oost-West op.
8: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
7: Mail ons op info@radiooostwest.be.
9: Radio Oost-West.
10: Gewoon gezellig.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
4: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
2: Club.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-loopschool, de Sint-Lutgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind, temperaturen tot 23 graden. Morgen meer zon, 25 graden. Weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui. Temperaturen steeds rond 25 graden.
0: Goedemiddag. Radio Oost-West.
4: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
6: De gezelligste in de regio.

0: mooie muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. In 1928 wordt aan de Menepoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Het was een eerbetoon aan alle gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, die dan 10 jaar eerder geëindigd was. Nu is de Last Post een eerbetoon aan alle gesneuvelden. Sinds 2 juli 1928 wordt het elke avond om 8 uur 's avonds geblazen. Behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er geen Last Post geblazen. In 1959 vindt het huwelijk plaats van prins Albert en Paola Ruffo di Calabria. Zijn broer Boudewijn was dan net koning. Albert en Paola leerden elkaar kennen in het Vaticaan, waar ze de kroning van paus Johannes de 23ste bijwoonden. Het paleis wou het huwelijk laten inzegenen door de paus, maar de regering, onder leiding van premier Gaston Eyskens, weigerde dit. In 1985 vindt Live Aid plaats. Dat was een reeks van synchroon lopende benefietconcerten wereldwijd. De Aid stond voor hulp in de vorm van financiële steun voor Afrika. Dag op dag, 20 jaar later, op 2 juli 2005, vond Live Aid plaats, een soortgelijk benefietconcert wereldwijd. De Aid verwees hier naar de 8 belangrijkste industrielanden, de G8. Live Aid vroeg aan die 8 landen een kwijtschelding voor de ontwikkelingslanden. Beide benefietconcerten waren een initiatief van Bob Geldof en Major. De G8 is sinds 2014 de G7, want Rusland werd geschorst wegens de Krimcrisis. Op 2 juli 1566 is Nostradamus overleden, vandaag 460 jaar geleden. Hij was een Franse apotheker en werd ook dikwijls als arts genoemd, omdat hij een artsenopleiding volgde in de faculteit geneeskunde van Montpellier, maar er uiteindelijk wel werd uitgezet. Naast zijn medische achtergrond beoefende hij ook astrologie. Nostradamus is vooral bekend als ziener en auteur van Les Prophéties. Volgens zijn aanhangers voorspelde hij gebeurtenissen zoals wereldoorlogen en het communisme. Een van zijn opmerkelijkste voorspellingen was de komst van een Europeaan met de naam Schirijn die langdurige wereldvrede zou brengen. Sceptici wijzen erop dat zijn uitspraken vaag zijn en gemakkelijk aan hedendaagse situaties kunnen worden aangepast. Zijn werkelijke profetie bestaat uit ongeveer 3525 versen van elk 4 regels, zogenaamde kwatrijnen. De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt met 6 kogels doodgeschoten vandaag in 1994. Enkele dagen eerder maakte hij in de wedstrijd voor de eindronde van het WK voetbal in 1994 een fatale own goal, waardoor Colombia werd uitgeschakeld. Zijn moordenaar kreeg 43 jaar cel, maar kwam na 11 jaar, in 2005, vroegtijdig vrij wegens goed gedrag. Nog altijd wordt Escobar in zijn land op 2 juli herdacht. In 1778 overlijdt de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Hij was de grondlegger van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zijn roman Émile had een grote invloed op de pedagogie. Daarin verkondigde hij zijn visie dat de mens van natuur goed is en het de taak is van de opvoeding om dat goed te houden. Hij was er ook van overtuigd dat de mens zich verstopte achter een masker. Wat hij is, is niets. Wat hij lijkt, is alles, zei hij. Bovendien schreef Rousseau al een eeuw voor Karl Marx dat het privébezit de wortel is van alle kwaad. Morgen overlijden 2 bekende muzikanten van de Club van 27, namelijk Jim Morrison van de Doors in 1971 en in 1969 de stichter en gitarist van de Rolling Stones, Brian Jones. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem
1: via 106.5 FM
2: en via 107.3 FM.
1: Radio Oost-West.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio Oost-West.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Alle 5 slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de laatste 2 slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. Ook de oorzaak wordt nog onderzocht. In Avelgem, West-Vlaanderen, is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. Maar alle hulp kwam te laat. De omstandigheden zijn onduidelijk en worden onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed. Hij was wel in shock na het ongeval. Portugal heeft een alarmfase afgekondigd om het zeer hoge risico op bosbranden het hoofd te bieden. De maatregel geldt tot maandag. Ja, we moeten inderdaad opletten hier in Portugal, zei de minister van Binnenlandse Zaken Luís Neves op een persconferentie. Eén moment van onoplettendheid volstaat voor een ramp, waarschuwde hij. Door de alarmfase kunnen de autoriteiten bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde machines op platteland verbieden om te vermijden dat er brand ontstaat. Volgens het Nationaal Agentschap voor Civiele Bescherming wijzen de weersvoorspellingen in Portugal voor de komende dagen op een sterk stijgend brandrisico dat extreme waarden bereikt in het noorden en centrum van het land. Rock Werchter is officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. De komende dagen nog onder meer die XX Gorillaz The Cure die op het podium staan. Radio Oost-West, meer bericht. Bewolkt hier en daar lichte regen en redelijk wat wind. Temperaturen 23 graden, morgen meer zon 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw wolken en kans op een plaatselijke bui.
2: Radio Oost-West.
3: Muzikamente.

Een hele goede donderdagavond en welkom bij Muzikamenten. Mijn naam is Jan Space en ik hou u de komende 2 uur gezelschap hier op jouw gezellige familieradio. Wat was dat gisterenavond allemaal met de Rode Duivels? 0-2 achterstaan tot 85 minuten wedstrijd en dan nog terugkomen tot 3-2 na verlengingen. Laat ons zeggen dat de voetbal hier in België leeft zoals nooit tevoren. Daarmee beginnen we met de voetbalplaat van Average Rob. Omme la patate.

Deze voormiddag om 11:30 is het stalen brugdek van de nieuwe Leisbrug in Ingelmunster geplaatst. De 170 ton zware constructie, meer dan 70 meter lang, is vanuit Genk aangevaren en met een drijvende kraan op zijn plek getild. Schepen Jurgen Olivier noemt het een groot moment voor de gemeente. De fiets- en voorrangsverbinding opent in december. Blijf luisteren voor meer updates.

Zaterdag 11 juli is het zover. Wingene verwelkomt de internationale vrouwenwedstrijd dwars door Wingene Daneels Ladies Classic. Met een volzet deelnemersveld van 25 ploegen en zo'n 175 rensters, waaronder de beloftevolle Bodien Vollering, belooft het een sportieve hoogdag te worden. En deze wedstrijd, onderdeel van het Lotto Belgium Cup Women, laat de top van het vrouwenwielrennen schitteren. De actie begint om 2:45 en is live te volgen op Proximus Pix 2 en via de gratis Pix Cycling livestream. Het kerkplein van Wingene wordt het kloppend hart van de fanzone, waar supporters de rensters maar liefst 9 keer zullen zien passeren.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelus.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visit Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Neem contact met Radio Oost-West op.
8: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
7: Mail ons op info@radiooostwest.be.
8: Muzikamenten.

0: Vanaf zaterdag verandert restaurant Frilien in Wingene tijdelijk in Chez Louis by Frilien. Tijdens de zomermaanden kunnen jullie genieten van een pop-up concept met een open keuken op het terras, terwijl de vernieuwde keuken wordt gebouwd. Eigenaars Frederik en Celine, die hun horecadroom in 2020 waarmaakten, hebben hard gewerkt aan verbeteringen aan hun restaurant. Met een nieuwe keuken en een frisse kaart geïnspireerd door de Franse keuken, belooft deze pop-up een culinaire ervaring te worden. De deuren gaan terug open op zaterdag 4 juli en het terras blijft toegankelijk voor gasten. Let op, de openingsuren zijn aangepast. Ze zijn nu ook op donderdagavond geopend.
1: Kijk me niet hier.

Iedere zondag op Radio Oost-West is er Geert van de Zanden met zijn Media Mix Top 20. En deze staat nog altijd hoog genoteerd. Herbert, jij blijft me altijd verbazen. Oh.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Muzikamente.

Maxim Koessens uit Ooihem heeft Artentic opgericht. Een online platform voor beginnende en hobbykunstenaars om hun werk te verkopen zonder selectie of jury. Het richt zich vooral op schilderijen en foto's en kunstenaars kunnen eenvoudig hun werk uploaden. Momenteel zijn er 150 kunstwerken, maar er is nog maar één verkocht. Maxim wil kunst toegankelijker en betaalbaarder maken, zodat iedereen unieke kunst kan kopen.

0: avond. Het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-loopschool, de Sint-Lutgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Bewolkt met hier en daar lichte regen, veel wind, temperaturen tot 23 graden, morgen meer zon, 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
4: Radio Oost-West.
5: Jan Space.

Het rode duivellied van Gary Hager. Het dateert al van 2013. Gary Hager die trouwens volgend jaar op 17 april ook naar ons Oost-Westfeest komt. En we kunnen voorlopig maar niet genoeg krijgen van die rode duivels. In 1994 was er ook een WK en toen waren ze ook in Amerika. En Luc Steno die heeft daar een liedje over gemaakt.

Johan Verminnen was daar met zijn Pauline. Zaterdag 11 juli tovert het Grasplein naast Sportcafé Desselgem zich om tot een sfeervolle ontmoetingsplek. Je kan er genieten van live muziek met Jens Verschuren en om 6:30, gevolgd door Silas en de Spreeuwen. Afsluiten met Next. Dit gratis evenement duurt tot 22 uur.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Muzikamente.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Oost-West.
1: Het is inderdaad tijd voor de conferentie van de week. En terwijl er nog volop gevoetbald wordt voor het WK, is er ook al de ronde van Frankrijk die zaterdag van start gaat. Raf Koppens die heeft het nog eens over de tijd dat Axel Merckx ook nog koerste. Axel, de zoon van Eddy Merckx. Veel luisterplezier.
2: En maar dingen, Eddy Merckx hier, of Axel Merckx, heb je die gezien? Derde in de Olympische wegrit. Die wordt echt als sportjuweel van het jaar en sportpersoonlijkheid en al wat je wilt. Hij was een derde in de Olympische wegrit. Axel is alleen geïnteresseerd in de koers die zijn vader nooit gewonnen heeft. Hè, dat hij mee dat niks wint. Hè. Dus, ja, want, en pas op, dat was mijn sportief hoogtepunt dit jaar. Hè. Dus ik heb in het panel gezeten van Quista. Naast Eddy Merckx. Heb je die gezien? Ja, dat was fantastisch. Eddy Merckx, dat is nog een keer Eddy Merckx. Dat is Eva Pauwels niet eens. Pas op, dat is Eddy Merckx. Als je daarnaast zit, en je verstaat hem wel niet. Hè, want in die tijd was het nogal wat dikker zo. Zijn lippen waren nogal zo wat dicht aan het groeien. Maar en dat was al, ja, ik ben Eddy Merckx. Zeker was dat even van... Ja, zeker absoluut, zeker vast. Ja, dikke wereldkampioen, ik heb over Vlaanderen, 35 door Vlaanderen, ook in Europa door Spanje, 45 door Spanje. Ik heb ook in de Eredivisie gewonnen, klop. Ja, zeker, absoluut, zeker vast. Maar ik kan zeggen, ik heb ook al, ja, ik heb een carrière, hoeveel gewonnen, ik heb niet slecht geboerd, vooral aan mijn eten, maar toch, ja, klop. Nu, ik heb zeker vast, absoluut, onwijksel, boven op mijn auto, maar toch. Pas op, dat was nog verstaanbaar als je dat vergeleek met Freddy Maartens. Hè. Wow. Amai, die zat er ook. Freddy Maartens. Freddy Maartens. Hey, die jongen is gids in het wielermuseum van Roeselaar. Amai. Hey, als je daar niet verloren loopt, dan ben ik ook niet. Amai, zeg. Hey. Of museum, daar komt niks uit. Museum. Jongen, ja. Ja. Ja, dus een 96, ja, wereldkampioen. En dat drie in mijn gat gereden. Dingen, Janetti, hé. Drie. En dan 2000, gevallen, dan. Nou, kijk. Hé, hey, als je niet moet interviewen, dat is gelijk als masturberen en een foto van La Esterella. Hè. Dat is trekken en sleuren voordat je er iets uit krijgt. Dat is ongelooflijk. Hey, pas op, en nu is hij geschorst. Nu is hij geschorst. Dan mag je geen commentaar meer geven op de VRT. Hè. Nu is 2 jaar met Lucien van Imp. Nee, ja, maar kijk, ik zie Skeur in het peloton, want het is een verschrikkelijk scherpe link. Hè. Ja, dat. Nee, op zijn nootjes. De renners zullen moeten schakelen. Ja. Hey, want dat is een schone linkje. Hè, want kijk, ze daar loopt er in de gaskant te skijten. Dat is deze. Hè. Die is zeker niet naar school geweest, dat is wel schandalig. Kijk ik daaruit, commentaar van Lucia van Imps. Ja, maar Lucia mag in een commentaar dat me gepakt is op wespen en kevers en zo. Hè. Nee, wat dat gaat betekenen, dat weet je als Mario de Klerk zijn roman gaat verschijnen. Hè. Mario de Klerk is gestopt met koersen en hij gaat een roman schrijven, met allemaal zijn codetaal in. Hè. Dat heeft hij gezegd tegen het parket, hè. Die wespen en zo en die kevers. Hè. Dat is... Hey, dat zijn geen doping, dat is codetaal voor zijn roman. Hey, geloof je dat? Een coureur dan een boek schrijft. Dus, hey, dat is gelijk als Sam Goris, dat zegt dat hij zijn doctoraat is gaan verdedigen. Dus, hey, maar geloof het toch niet? Die jongens, die coureurs, die pakken allemaal. Dat is niet normaal, dat wordt gepakt. Jong, Joop Lankaart, toch? Ja, een dekken, domme klutsen. Kijk, maar ik dacht, weten, kan ik veel meer gepakt. Dan kan ik koersen gewonnen. Dan kan ik misschien een halve euro schorsen. Dan kan ik net gewoon een dekken, dommer. Ik zeg, een dekken. Hij maakt er wel een ding van. Het is niet wat je veel pakt, dat je veel wint. Van den Broeke, hè? Apothekerskast volgepakt, dat heeft een hond. Luik, basnaken, luik. Dat is alles. Hè? Luik, basnaken, luik. Echt zo'n junkie koers, hè? Ja, wie doet dat nu van luik naar basnaken en terug naar luik rijden? Allee, wat voor een zot zei je dan? Allee, blijf dan in luik, hè? Allee. Dan moet je toch zwaar gedrogeerd voor zijn, Zweedse dingen. Maar ze zijn allemaal gedrogeerd. Ik zie geen ander dan gedrogeerd. Like als Christophe Brandt, hè? Gepakt in de Tour. Omdat een methadon geslikt had. Die kerel zat in een tour eigenlijk om af te kicken. Die was daar niet voor te goed, nee, voor af te kicken gewoon. Of in de voetbal, wordt ook gepakt in de voetbal. Hoe denk jij dat Griekenland Europees kampioen is geworden, hè? Of Boussaka aan Olijven. Dat loopt toch niet, hè? Die gasten hebben geslikt, hè? Griekenland, heb je gezien hoe die konden lopen? Die, overal wat een bal was, 7-8 Grieken, van de eerste minuut tot de laatste, tot in de verlenging, lopen. Dat kan toch niet, dat geloof ik toch niet, hè? Alle Grieken dat ik persoonlijk ken, die zijn te tam om zich te verzetten. En die, hé, dat stond toch te lopen? Dat is, ik geloof er niks van, als ik zo'n ploeg zie. Met de Rode Duivels moeten ze ook een keer beginnen doen. Dat hij mij aan Teunis ook een keer begint doping te geven aan zijn voetballers. Dat ze ook een keer een prijs halen, want nu, hé. Dus de enige die pakt is aan Teunis zelf, hè. Als Ovalium, je ziet dat, ja. Inderdaad, dat hij niet vet geweest was in dit, wint je tegen Servië Montenegro, dan is slecht, verlies je, dat is een ander zak. Ja, 1 op 9, dat is zeker niet goed, uiteraard niet goed, maar 0 op 9, toen was slecht, hè. Ja, maar als je beter speler bent, moet je mij even niet. Dat is allemaal de fout van Colina. Colina, die moet straks ook niet geven, niet. Dat zijn onze trainers. Dat was ik helemaal goed als veel beter, hè. Dat was tenminste helemaal goed als... Hij heeft zelfs de opstelling gemaakt voor zijn begrafenis. Hè. Zo van, ja, van voren in de spits van de altaar. Van Imst, links van voren van Moer, achter de kerk, Lompolinis. Zo, techniek moet er zijn. Hè. Ja. En ze, ik ben ook naar zijn crematie geweest. Dat was interessant, ja, maar. Die hebben ze gecremeerd om 11 van de prijs, wist je dat? Want zijn binnenkant was al volledig weggerookt. Hè. Dus, Nee, maar ik vind in de nationale ploeg, ze moeten meer negers opstellen. Meer negers, zo. Het is noods betaald, maar stel dat op. Hè, dus, Dat is toch wel eens like een Penza of Van den Borre. Hè. Van den Borre, u heeft goed gekozen. Hè. Zou ik dan zeggen tegen Van Teunis, compagnie, stel dat op. Hè. Like Locondo en Penza. Dat is in Duitsland, hij wil een half jaar niet meespelen. Gaat die gast halen, vraagt zijn uitlevering met de Duitse regering, maar stelt dat op. Hè. Of een Bo en Penza, ook als een bij Anderlecht dan kan wat minder speelt. Stelt dat op, die jongen. Die is goed. En die is een fantastische naam. Een Bo en Penza. Dat klinkt toch? Een Bo en Penza. In feite heet hij een Bo Penza. Wist je dat? Ik weet dat, een goede bron. Een Bo Penza is hij niet. Maar hun vader dat was een stotteraar. En die moest een Bo gaan aangeven bij de burgerlijke stand. En hem gevraagd. En heb je de voornaam van je kleine jongen? Bo. Hè? En heb je de familienaam? Penza. Een Bo, een Penza. Oké, salut. Allee, weg. Ja. Zo is dat gegaan. Hè? Weet, dat was de bedoeling van Bo Penza. Hè? En nog een klein. Penza. Oh ja, ja. Dus in andere tijd, Il en Penza. Ja, dus, Nee, maar Aruna, waarom kan Aruna niet genaturaliseerd worden? Een goede speler, met een bal aan de voet, Aruna. Aruna. De bal kon nooit aan de voet, maar als hij zo lopen dat hij kan met een bal. Hij is zo'n fantastische speler, Aruna. Aruna Dindan. Hij is toch een fantastische speler. Hè. Ook problemen met gehad voor een jaar om Anderlecht. Hij zat tegen hem en zegt, Aruna, jongen, het wordt tijd dat je wat inzet. Je moet een alles uit je kas halen. Hè. 2 dagen nadien, alles was uit zijn kas. Hè. Yes, hè. En 3 weken niet geweest. Hè. En hij komt terug op Anderlecht. En wat geven ze hem? Opslag! Hé, dan moet je geen keer proberen als normale mens. Hé, maar zo tegen hun baas 3 weken niet komen, zo die ze zeggen. Oh, kom terug, ah, baas, ik vraag opslag. Ja. Maar in de voetbal kan dat allemaal.
0: Muzikamenten met Jan Spees.

De jaarlijkse berenfeesten in recreatiedomein Terbord in Mullebeke waren een groot succes. Vrijdag trok de afterwork drink veel Mullebekenaars en op zaterdag waren er tussen 6.000 en 7.000 bezoekers bij het optreden van Milk Inc. Live. Hoewel een onweer later op de avond enkele optredens annuleerde, genoten de aanwezigen van dans en muziek. Met minder hitte-gerelateerde incidenten was het een topweekend.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Muzikamente.
4: Jan Space.

I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: opzet of brandstichting niet uit. Bomen in je tuin kunnen de temperatuur tijdens een hittegolf met meer dan 6 graden doen dalen, blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit Gent. Het effect is het grootst in tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn met groen. In weelderige tuinen met veel schaduw worden ook opvallend meer verschillende planten en dierensoorten ontdekt. De uitbraak van het gevaarlijke hantavirus is officieel voorbij, dat meldt de WHO. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld en alle quarantaines zijn opgeheven. Het virus dook in april op een Nederlands cruiseschip. In totaal kwamen 3 mensen om. In het tennis heeft Zizou Berg zich op Wimbledon geplaatst voor de 3e ronde. Onze landgenoot won in 4 sets van een Portugese kwalificatiespeler. In de volgende ronde wacht een partij tegen een Britse thuisspeler. Radio Oost-West, weerbericht. Vanavond en vannacht droog en helder bij minima tot 14 graden. Morgen en zaterdag prachtig en aangenaam zomerweer met temperaturen die klimmen tot 6 à 27 graden. Zondag wat meer bewolking met mogelijk kans op een plaatselijke bui.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
3: Radio Oost-West, radend in de regio.
1: De zon straalt uit je radio.

0: mooie muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. In 1928 wordt aan de Menepoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Het was een eerbetoon aan alle gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, die dan 10 jaar eerder geëindigd was. Nu is de Last Post een eerbetoon aan alle gesneuvelden. Sinds 2 juli 1928 wordt het elke avond om 8 uur 's avonds geblazen. Behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er geen Last Post geblazen. In 1959 vindt het huwelijk plaats van prins Albert en Paola Ruffo di Calabria. Zijn broer Boudewijn was dan net koning. Albert en Paola leerden elkaar kennen in het Vaticaan, waar ze de kroning van paus Johannes de 23ste bijwoonden. Het paleis wou het huwelijk laten inzegenen door de paus, maar de regering, onder leiding van premier Gaston Eyskens, weigerde dit. In 1985 vindt Live Aid plaats. Dat was een reeks van synchroon lopende benefietconcerten wereldwijd. De Aid stond voor hulp in de vorm van financiële steun voor Afrika. Dag op dag, 20 jaar later, op 2 juli 2005, vond Live Aid plaats, een soortgelijk benefietconcert wereldwijd. De Aid verwees hier naar de 8 belangrijkste industrielanden, de G8. Live Aid vroeg aan die 8 landen een kwijtschelding voor de ontwikkelingslanden. Beide benefietconcerten waren een initiatief van Bob Geldof en Major. De G8 is sinds 2014 de G7, want Rusland werd geschorst wegens de Krimcrisis. Op 2 juli 1566 is Nostradamus overleden, vandaag 460 jaar geleden. Hij was een Franse apotheker en werd ook dikwijls als arts genoemd, omdat hij een artsenopleiding volgde in de faculteit geneeskunde van Montpellier, maar er uiteindelijk wel werd uitgezet. Naast zijn medische achtergrond beoefende hij ook astrologie. Nostradamus is vooral bekend als ziener en auteur van Les Prophéties. Volgens zijn aanhangers voorspelde hij gebeurtenissen zoals wereldoorlogen en het communisme. Een van zijn opmerkelijkste voorspellingen was de komst van een Europeaan met de naam Schirijn die langdurige wereldvrede zou brengen. Sceptici wijzen erop dat zijn uitspraken vaag zijn en gemakkelijk aan hedendaagse situaties kunnen worden aangepast. Zijn werk, Les Prophéties, bestaat uit ongeveer 3525 versen van elk 4 regels, zogenaamde kwatrijnen. De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt met 6 kogels doodgeschoten vandaag in 1994. Enkele dagen eerder maakte hij in de wedstrijd voor de eindronde van het WK voetbal in 1994 een fatale own goal, waardoor Colombia werd uitgeschakeld. Zijn moordenaar kreeg 43 jaar cel, maar kwam na 11 jaar, in 2005, vroegtijdig vrij wegens goed gedrag. Nog altijd wordt Escobar in zijn land op 2 juli herdacht. In 1778 overlijdt de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Hij was de grondlegger van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zijn roman Émile had een grote invloed op de pedagogie. Daarin verkondigde hij zijn visie dat de mens van natuur goed is en het de taak is van de opvoeding om dat goed te houden. Hij was er ook van overtuigd dat de mens zich verstopte achter een masker. Wat hij is, is niets. Wat hij lijkt, is alles, zei hij. Bovendien schreef Rousseau al een eeuw voor Karl Marx dat het privébezit de wortel is van alle kwaad. Morgen overlijden 2 bekende muzikanten van de Club van 27, namelijk Jim Morrison van de Doors in 1971 en in 1969 de stichter en gitarist van de Rolling Stones, Brian Jones. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Radio Oostwest.
2: De avond van Oostwest.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buiten

0: Een derde maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanaf de vannacht droog en helder bij, minima tot 14 graden. Morgen en zaterdag prachtig en aangenaam zomerweer met temperaturen die klimmen tot 6 à 27 graden. Zondag wat meer bewolking met mogelijk kans op een plaatselijke bui.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De zonnigste muziek.
4: Radio Oost-West.
3: Een hele dag lang.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen is niet bekend, maar het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt, zegt burgemeester Els van Doesburg. De schade is groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen. Bij de brand kwamen 5 mensen om. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In de regio Aude, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woeden zware branden. Verschillende campings zijn geëvacueerd. Blushelikopters proberen de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is een dag van nationale rouw afgekondigd.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
2: Verlaat me nooit.
1: Johan Veugelen.
3: Ik was nooit een Casanova.
1: Herbert.
4: Jij blijft mij altijd verbazen.
1: Lisa Delbo.
5: Alles van mij die liefde, de liefde lief.
1: En de Romeo's.
6: Viva de Romeo's.
1: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
7: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
8: Radio Oost-West.
7: En zorg dat je gehoord wordt.
9: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. De zonnigste muziek. Dit is Radio Oostwest een hele dag lang.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-loopschool, de Sint-Lutgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De zon straalt uit je radio.
2: Radio Oost-West.
3: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the

0: mooie muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. In 1928 wordt aan de Menepoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Het was een eerbetoon aan alle gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, die dan 10 jaar eerder geëindigd was. Nu is de Last Post een eerbetoon aan alle gesneuvelden. Sinds 2 juli 1928 wordt het elke avond om 8 uur 's avonds geblazen. Behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er geen Last Post geblazen. In 1959 vindt het huwelijk plaats van prins Albert en Paola Ruffo di Calabria. Zijn broer Boudewijn was dan net koning. Albert en Paola leerden elkaar kennen in het Vaticaan, waar ze de kroning van paus Johannes de 23ste bijwoonden. Het paleis wou het huwelijk laten inzegenen door de paus, maar de regering, onder leiding van premier Gaston Eyskens, weigerde dit. In 1985 vindt Live Aid plaats. Dat was een reeks van synchroon lopende benefietconcerten wereldwijd. De Aid stond voor hulp in de vorm van financiële steun voor Afrika. Dag op dag, 20 jaar later, op 2 juli 2005, vond Live Aid plaats, een soortgelijk benefietconcert wereldwijd. De Aid verwees hier naar de 8 belangrijkste industrielanden, de G8. Live Aid vroeg aan die 8 landen een kwijtschelding voor de ontwikkelingslanden. Beide benefietconcerten waren een initiatief van Bob Geldof en Major. De G8 is sinds 2014 de G7, want Rusland werd geschorst wegens de Krimcrisis. Op 2 juli 1566 is Nostradamus overleden, vandaag 460 jaar geleden. Hij was een Franse apotheker en werd ook dikwijls als arts genoemd, omdat hij een artsenopleiding volgde in de faculteit geneeskunde van Montpellier, maar er uiteindelijk wel werd uitgezet. Naast zijn medische achtergrond beoefende hij ook astrologie. Nostradamus is vooral bekend als ziener en auteur van Les Prophéties. Volgens zijn aanhangers voorspelde hij gebeurtenissen zoals wereldoorlogen en het communisme. Een van zijn opmerkelijkste voorspellingen was de komst van een Europeaan met de naam Schirijn die langdurige wereldvrede zou brengen. Sceptici wijzen erop dat zijn uitspraken vaag zijn en gemakkelijk aan hedendaagse situaties kunnen worden aangepast. Zijn werk, Le Prophéties, bestaat uit ongeveer 3525 versen van elk 4 regels, zogenaamde kwatrijnen. De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt met 6 kogels doodgeschoten vandaag in 1994. Enkele dagen eerder maakte hij in de wedstrijd voor de eindronde van het WK voetbal in 1994 een fatale own goal, waardoor Colombia werd uitgeschakeld. Zijn moordenaar kreeg 43 jaar cel, maar kwam na 11 jaar, in 2005, vroegtijdig vrij wegens goed gedrag. Nog altijd wordt Escobar in zijn land op 2 juli herdacht. In 1778 overlijdt de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Hij was de grondlegger van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zijn roman, Émile, had een grote invloed op de pedagogie. Daarin verkondigde hij zijn visie dat de mens van natuur goed is en het de taak is van de opvoeding om dat goed te houden. Hij was er ook van overtuigd dat de mens zich verstopte achter een masker. Wat hij is, is niets. Wat hij lijkt, is alles, zei hij. Bovendien schreef Rousseau al een eeuw voor Karl Marx dat het privébezit de wortel is van alle kwaad. Morgen overlijden 2 bekende muzikanten van de Club van 27, namelijk Jim Morrison van de Doors in 1971 en in 1969 de stichter en gitarist van de Rolling Stones, Brian Jones. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Goedenavond, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan een half miljoen euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes, hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24/7 diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt, maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arnaud de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. Radio Oost-West, weer bericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-Loopschool, de Sint-Ludgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
4: De nacht van Oost-West.

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Houd je vast,

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan een 500.000 euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt. Maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arno de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. Radio Oost-West, meer bericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Welkom bij Radio Oost-West.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7:00 uit in de Pannenstraat.